0: Estéreo Sul.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipu Minas, Brazilië. Estéreo

0: Eu sou a Estéreo Sul. Música em sua vida.
1: 16 horas e 19 minutos.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo